Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door de zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsen en zo. Wel maar voor één voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. En in de competitiefase van de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen, later wel droger bij 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Mike.

Vandaag gaan we het hebben over Vlaanderen en zijn file. Kokzijde die zal bewegen. Oostende en zijn garnaalkroket. 10 jaar inclusie in Middenkerken. En gaan we het hebben over de nieuwe iPhone. Kortom, terug een goed gevuld vroege vogelsprogramma.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

nu pas? Wel, dat is heel eenvoudig. Apple heeft eigenlijk goed gekeken naar de fouten van de andere fabrikanten. En de basisversie van zo'n iPhone Duo die begint eigenlijk van €2.339. En wie vaak met video bezighoudt, zal voor de extreem dure variant met 1 terabyte al gauw €3.089 op tafel leggen. Om maar eens te zeggen, er zijn ook goedkopere op de markt voor een jonger publiek, zoals bijvoorbeeld de Motorola. Daar gaat de prijs over €500. Groot verschil, hè?

Kate Ryan, Je t'adore. Tussen augustus 25 en juli 26 stond er in Vlaanderen elke werkdag gemiddeld 1 uur lang 875 kilometer file. Dat meldt dus Statistiek Vlaanderen. En daarmee daalt de filezwaarte licht na de piek van februari 2025, toen gemiddeld 977 kilometer uren werden gemeten.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

likes me the most. It's a perfect skin. Vandaag kan je allemaal een uitleg krijgen wat je zo allemaal kan doen met Bankcontact Pay. Dat gaat door om 14 uur in zaal Lekka. En de kookles is er vandaag om 19.30 uur in een ontmoetingscentrum De Kring. En dat is in de ferm van Keijem.

Gorky en Mia. Het eerste uur gaan we afsluiten met muziek uit de jaren 80. Hier is Frida. I know there's something's going on. Wat er precies gaande is, gaan we wel meemaken na de wijzers van 7 tot straks.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
2: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
1: Vooral Vray-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic of Dennis Bourkas mag de gevangenis verlaten met een enkelband ten laatste volgende week. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bourkas werd eerder dit jaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor belaging en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrij uit. Bourkas heeft 22 van zijn 36 maanden in de gevangenis gezeten. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier Bart De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
3: Hij zegt ja, de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
1: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Op de luchthaven in Charleroi is de staking van de luchtverkeersleiders begonnen. Die startte gisteravond om 10 uur en duurt tot 8 uur vanmorgen. Maar ze doen dat wel elke dag tot 10 oktober. Daar worden mogelijk zo'n 800 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders eisen hogere nachtpremies, maar het overleg daarover zit muurvast. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. En ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij ook een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dinamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen, later wordt het droger bij 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Mike.

Wonderful World met Sam Cooke. Vandaag is het eigenlijk de verjaardag van Koen Wouters. Hij werd geboren op 17 september 1967.

Shakira en Dai Dai, zondag 27 september. Dan verandert Sportpark Haasbeek in Oost-Duinkerken voor een tweede maal in een sportief belevingsfestival voor jong en oud. Tussen 13 en 17 uur pakt de sportdienst van Kokzijde dan uit met een gevarieerd aanbod aan initiaties en activiteiten waar plezier en ontdekking centraal staan. Het evenement richt zich wel op een breed publiek van kleuters en gezinnen tot G-sporters en actieve senioren. De deelnemers stellen volledig hun eigen parcours samen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

En de garnalenkroket die krijgt ook dit najaar opnieuw een hoofdrol. Van zaterdag 10 tot en met maandag 12 oktober vindt in de Wellington Hippodroom de 6e editie van het garnalenkrokettenfestival plaats. 15 restaurants, dat is een record aantal, die dingen mee naar de titel van beste Oostense garnaalkroket. Het festival is helaas intussen wel al volledig uitverkocht.

goede 20 jaar geleden stond dit nummer van Kaiser Chiefs nog hoog in de hitlijsten met Ruby. Vandaag heb ik ook nog werk mee van What Fun, The Right Side One. En deze van Texas komt er ook aan met Hello. Nog altijd welkom bij Melinda FM. We zitten nog samen met de Vroege Vogels tot 8 uur. En straks nog nieuws uit Middelkerken over hun 10 jaar in Kuur.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.

En een gemeentelijk adviesraad voor inclusie en toegankelijkheid in Middelkerken viert zijn 10-jarig bestaan. Namelijk op zaterdag 10 oktober pakt de raad in Centrum De Branding uit met een feestelijk programma met een panelgesprek en optredens van onder andere Herbert en Sam Goris. Bijzonder eigenlijk in dat gehele programma, inclusief de liedjes, integraal wordt vertaald voor doventolken. De branding wordt voor één namiddag dan omgetoverd in een feestlocatie waar toegankelijkheid voor iedereen eigenlijk centraal staat. Na een kort panelgesprek over de verwezenlijkingen en toekomstige uitdagingen betreden de artiesten dan het podium om het feest compleet te maken. Het jubileum-evenement vindt plaats van 13 tot 18 uur in Centrum De Branding. Het toegangskaart die bedraagt 15 euro per persoon.

0: 즐거운 상관없어 can I, I 너람 다 깨치 않아 my savior 내 가라와도 배도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸우니 유인지
1: BTS en Come Over. En voor vandaag zit het erop. Wij maken een nieuwe afspraak met jullie morgen vroeg om 6 uur. Maak er een fijne dag van. Tot morgen!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
2: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dat is de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
1: Vooral fris zuurstroomwijn in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen één keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
3: Hij zegt ja, de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
1: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
4: Canada has been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het wel droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maxima dit weekend rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Ik ben wel een klein beetje in de stemming hoor, maar om te dansen op dit uur van de morgen, dat gaat mijn petje te boven. De Nolan Sisters en I Am The Mood For Dancing was meteen de opener voor deze donderdagmorgen van de muziekdoos. Wees welkom.

De absolute tophit van het jaar 1970, Creedence Clearwater Revival en Have You Ever Seen the Ring? En daarvoor hoorde je nog Talk Talk. Bart Peters, ja, die heeft een nieuwe plaat, de bevalligste. Ze weet wel.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby

Nog tot en met 30 september staat Echtegem opnieuw helemaal in het teken van de maand van de sportclub. Heel wat lokale sportverenigingen zetten hun deuren open en nodigen inwoners uit om vrijblijvend kennis te maken met hun aanbod. Ook het lokaal bestuur doet mee en zet in september het eigen gemeentelijke sportaanbod extra in de kijker.

The Alan Parsons Project en Eye in the Sky. Welke mijn ogen naar de hemel gericht. En het wordt een beetje een wisselvallige dag met lichte regen en maximaal rond 17, 18 graden. En vandaag waait er een matige wind uit het zuidwesten. Vooral deze namiddag en vroege avond neemt de kans op neerslag toe.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Simply Red en The Sunrise. In 1981 veroverde André Hazes niet alleen Nederland, maar ook Vlaanderen met een beetje verliefd.

0: Knight Smith. En ik ruik heerlijke koffie, dus ik ga ervan genieten. Tot straks na 9 uur.
1: Hey yo, Big Wave. Tell him I come.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Nieuwpoort komt er een volwaardig buitenzwembad. Zwemmers die kunnen er nu al buiten en uitrusten aan een ligweide. Het stadsbestuur van Nieuwpoort vroeg de inwoners wat er met de zone moest gebeuren. En uit een bevraging bij 560 mensen blijkt dat de helft kiest voor een betalend openluchtzwembad met zwem- en speelzone. Hogeschool Vives heeft gisteren namiddag officieel het nieuwe academiejaar geopend. Vooral het afstandsonderwijs en de Engelstalige internationale opleidingen die zitten volgens algemeen directeur van Vives, Cathy De Witte, in de lift. De komische fictiereeks Nonkels krijgt een eigen stripalbum, dat meldt Play. Het album heet Luxe Kaas en ligt vanaf 24 september in de winkel. Het stripalbum telt 38 pagina's. Medebedenker en scenarist Jelle de Beuler die schreef het verhaal samen met cartoonist Lecter. Louis Clément, bekend van onder meer Nachtwacht, maakte de tekeningen en werkte er ongeveer 5 maanden aan. In Westende bij Middelkerke was gisteravond een waterhoos te zien boven de Noordzee. Dat is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar. Een waterhoos is eigenlijk het kleinere broertje of zusje van een windhoos en is veel minder gevaarlijk. 4 kunstenfestivals in West-Vlaanderen die gaan vanaf volgend jaar samenwerken. De Triennales van Brugge en Kortrijk, de Triennale Beaufort aan de kust en het kunstenfestival Watu hebben daarvoor een platform, namelijk COPPA, opgericht. En zo willen ze meer internationale bezoekers aantrekken. En COPPA krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid. In Waregem staat een groot opblaasbaar kunstwerk in het Regenboogpark. Het luminarium met de naam Myriad is 900 vierkante meter groot en opent het nieuwe cultuurseizoen van cultuurcentrum De Schakel. Bezoekers die kunnen het kunstwerk nog tot en met zondag ontdekken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En vandaag is droog gestart en half bewolkt, maar later wordt het zwaar bewolkt en gaat het regenen. Er zijn ook enkele buien. De temperaturen die halen 16 tot 20 graden. De zuidwestenwind die waait matig en aan zee vrij krachtig. Vanavond trekt dan de regen weg en komen er opklaringen. En morgen vrijdag krijgen we wisselend bewolkt weer met lokaal een buitje en temperaturen tot 19 à 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

De Zweedse popgroep Army of Lovers en Crucified, dat was meteen hun grootste en meest iconische hit. Het nummer combineerde een pompende discobeat en met kerkelijke koorzang. Het is een ex-nummer 1 uit de Amerikaanse danshitlijsten. Goedemorgen.

Voormalig VRT-politiekjournalist Johnny van Zevenhand komt vandaag donderdag naar het Vrije Tijdscentrum in Jabeke voor een lezing over 35 jaar Belgische politiek. Vanaf 2:30 deze namiddag tot 17:00 blikt hij aan de hand van zijn boek terug op de belangrijkste politieke crisissen, machtwissels en evoluties van de wetstraat van de regeringen Martens tot De Croo.

Christopher Cross was dat. Weet je, een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.

Dat was nog een van die prachtplaten uit 1977. Hot Chocolate en So You Win Again. Rock Your Body, hier is

Zo, we zijn bijna aan het einde van deze muziekdoos. Morgen is het alweer vrijdag. Ik zou zeggen, blijf genieten van Melinda FM ook de komende uren en dagen. En dat is ook wat Jovali doet met genieten. Tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Stef Tielemans.

0: Ooit begonnen ze met de hitsingle The Worker, de heren van Fisher Z. Dit was Omar Lees. Goedemorgen iedereen.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
0: Het is donderdag 17 september en we zijn alweer bijna aan het einde van de werkweek. Nog één dagje stevig doorwerken en dan kunnen we stilaan beginnen aan het weekend. Maar eerst natuurlijk Music at Work tot 11 uur. Een uurtje met muziek, informatie en meer. En zeg nu zelf, werken met muziek op de achtergrond voelt toch net iets minder als werken. Al is dat natuurlijk een theorie die we vooral niet aan je baas vertellen. Dus zet Melinda FM harder.
1: Stef Tielemans, goedemorgen.

0: van Soul Sister. Ze treden niet meer op en voorlopig maken ze ook geen nieuwe muziek. Dit was Downtown. We gaan eens naar de activiteitenkalender voor vandaag. Donderdag 17 september. Vandaag staat in het Provinciaal Hof in Brugge de Werelddag Dementie op het programma. Er zijn dementievriendelijke rondleidingen en ook een theatervoorstelling. Een activiteit die aandacht vraagt voor een thema waarmee heel wat families geconfronteerd worden. Meer info op westvlaanderen.be. En in het Europa College in Brugge wordt vanavond gesproken over het Europees migratiebeleid en de gevolgen van het migratiepact. De lezingen maken deel uit van de reeks Europa uitgelicht en biedt ruimte voor uitleg en een debat over een actueel Europees thema. Ook hier vind je alle informatie terug op de website van westvlaanderen.be.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. Music at Work bij Melinda FM.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Louis Capaldi was dat en The Day That I Die. We gaan nu met z'n allen naar de Coffee Corner om een beetje bij te praten, een beetje te roddelen. We doen dat met veel muziek, want dat telt hier bij Melinda FM. Straks, Incognito, Don't You Worry About A Thing. We hebben ook Anastasia, One Day In Your Life. Maar eerst naar de 70s met C. Jérôme.

0: nog een beetje zomer op je radio. Met Indy Fontaine en Como Pami. En wist je trouwens dat je ons kan volgen op Facebook? Daar vind je niet alleen de laatste nieuwsjes van Melinda FM, maar ook onze programma's, acties, foto's, veel regionieuws en alles wat er op en rond de radio gebeurt. Dus zoek ons even op en geef ons een like en blijf op de hoogte van wat er allemaal te beleven valt.
1: Music at Work met Stef Tiedemans.

0: Ons eigenlijk een beetje van waar dat ik afkomstig van ben. Antwerpen, DJ-licious and Almost Gone.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 2003. Electric Six scoort met Danger High Voltage. Het is een opvallende hit. De band werd opgericht al in 1996 in Detroit. Hun stijl is een mix van rock, disco, new wave en metal. Het nummer werd hun grootste succes. In het Verenigd Koninkrijk bereikte de tweede plaats. In Vlaanderen bleef het succes eerder beperkt. Er gingen geruchten dat Jack White meezong op de single. Later werd bevestigd dat dit effectief zo was. De videoclip viel op door zijn extravagante stijl en kreeg veel airplay. Electric Six bleef nadien zeer productief en bracht talrijke albums uit.
1: Een one-hit wonder.

Vlaamstalige muziek komt hier toch wel veelvuldig aan bod bij Melinda FM. En misschien wel een beetje een vergeten plaatje van Viltura en La Melodia. Dat bracht ons bijna naar 11 uur. Zometeen is er Jeroen met het regionieuws. En daarna start de lunchbreak met Jan Snel tot aan 1 uur. En straks in de namiddag dan start Ingrid Klaas met de muzikale matinee. Daarna is er ook nog Luc de Lee, Patrick Bollaert en om 5 uur Jacques van Belgium. Morgen ben ik er graag terug. Dan doen we het opnieuw tussen 10 en 11 voor Music at Work. Geniet nog van de donderdag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Nieuwpoort komt er een volwaardig buitenzwembad. Zwemmers die kunnen er nu al buiten en uitrusten aan een ligweide. Het stadsbestuur van Nieuwpoort vroeg de inwoners wat er met de zone moest gebeuren. En uit een bevraging bij 560 mensen blijkt dat de helft kiest voor een betalend openluchtzwembad met zwem- en speelzone. In Ieper is een 76-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde langs de Poperingseweg in de buurt van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. In West-Vlaanderen is het oppompverbod versoepeld. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Dat is ook zo voor de Grote Kemmelbeek, de Martjesvaart en de Handsamevaart. Op alle andere waterlopen blijft het verder verboden om water op te pompen. In Westende bij Middelkerke was gisteravond een waterhoos te zien boven de Noordzee. Dat is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar. Een waterhoos is eigenlijk het kleinere broertje of zusje van een windhoos en is veel minder gevaarlijk. In Waregem staat een groot opblaasbaar kunstwerk in het Regenboogpark. Het luminarium met de naam Myriad is 900 vierkante meter groot en opent het nieuwe cultuurseizoen van cultuurcentrum De Schakel. Bezoekers die kunnen het kunstwerk nog tot en met zondag ontdekken. Hogeschool Vives heeft gisteren namiddag officieel het nieuwe academiejaar geopend. Vooral het afstandsonderwijs en de Engelstalige internationale opleidingen die zitten volgens algemeen directeur van Vives, Cathy De Witte, in de lift.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En vandaag is droog gestart en half bewolkt, maar later wordt het zwaar bewolkt en gaat het regenen. Er zijn ook enkele buien. De temperaturen die halen 16 tot 20 graden. De zuidwestenwind die waait matig en aan zee vrij krachtig. Vanavond trekt dan de regen weg en komen er opklaringen. En morgen vrijdag krijgen we wisselend bewolkt weer met lokaal een buitje en temperaturen tot 19 à 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo.

Simple Minds promised you a miracle. Zover willen we niet gaan. Ik wil u wel goede muziek beloven tussen nu en een uur of één. Wees welkom in de lunchbreak, 2 uur lang.

Alphaville met Big in Japan. Als zij dat zeggen, dan zal dat zo wel zijn, zeker. Ik heb nog wat nieuws voor de liefhebbers van de Veldcross Telenet Super Prestige. De datums zijn vrijgegeven. Ik overloop ze even met u. Overijs 25 oktober. Middelkerke 5 november. Niel 11 november. Merksplas 14 november, Rudervoorde 6 december. Heus de Zolder 25 december, kerstdag dus met andere woorden. Diegem, dat is traditioneel 30 december. En Gulgem, dat is de laatste 2 januari. Wie gaat er goud halen? In hout halen? Nee, die staat er niet bij. Maar dat kwam mooi uit. Bazaar, deze heet... Goud.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.

Uit 1985, het was de grote comeback voor John Fogerty, die we kennen van Creedence Clearwater Revival, The Old Man Down the Road. Elke dag stellen wij twee vragen aan AI. En vandaag was de vraag, welke ster staat het dichtst bij de aarde? Wel, dat is niet zo moeilijk. Dat is onze eigen zon natuurlijk. Die staat op een gemiddelde afstand van 149,6 miljoen kilometer. En als we buiten ons eigen zonnestelsel

Eigenlijk zijn ze allemaal wel wonderlijk. Stef Bos, wat een wonder van een vrouw. Deze bijvoorbeeld, Nizna, Running.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ik had hem gevraagd om op mijn volgend verjaardagsfeestje wat piano komen te spelen, maar hij was bezet. Hij kon jammer genoeg niet komen. Billy Joel was dat. She's always a woman. Wij gaan eruit met House Martin's Happy Hour. Het is er misschien nog een beetje vroeg voor smakelijk eten trouwens. Zijn er zo dadelijk terug met deel 2 van The Lunch Break.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft een wijk afgesloten, ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig ook niet vertellen wat er precies aan de hand is. Alleen dat de actie een onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 daar wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncoloog Christel Fontijnen.
2: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekking van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding, bloed uit de tepel. Het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
1: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers weten er te weinig over. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie. Ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rules van Acerta legt uit.
3: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
1: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet naar mensen, verzon data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt gemaakt voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Hij deed dat in een wedstrijd om de Supercup tussen de kampioenen uit Amerika en Mexico. Miami won met 2-0. Messi is 39. Op 6 oktober speelt hij al zijn laatste wedstrijd met de Argentijnse nationale ploeg. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en het westen regen, maximaal rond 19 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden, zondag geleidelijk droger en 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Dankjewel collega's van de Belga nieuwsredactie. John Anderson was dat met Surrender. Welkom in dit tweede gedeelte van de lunchbreak. Ik ben hier even aan het kijken op Facebook en ik zie daar de laatste tijd bijzonder veel jonge dames in een veel te kleine bikini verschijnen. Misschien moeten we eens een actie opstarten. Een geldinzameling zodat ze wat grotere bikinis kunnen aanschaffen.

Paul Young met Love Will Tear Us Apart. Nog even terugkomen op de Race Founding die we wou oprichten voor de dames in een veel te kleine bikini. Wel, de collega's hier zijn het niet eens met mij. Ze zeg maar.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Alex Warren met Eternity. Dat is wel heel erg lang. Kijk eens wie wij meegebracht hebben. Daryl Hall en John Oates. Deze heet Out of Touch.

Zelf is ze ook een beetje Loca Shakira, was dat bijgestaan door Dizzy Rascal met Loca. Dat straks stelde wel een vraag aan AI, namelijk welke ster het dichtst bij de aarde staat. Dat is uiteraard onze eigen zon en buiten ons zonnestelsel is dat Proxima Centauri. Die staat op een afstand van ongeveer 4,25 lichtjaar. Hoe ver is dat? Wel ongeveer 40 biljoen kilometer van de aarde. In kilometers omgerekend is dat 40.000 miljard kilometer. Het licht doet daar dus 4,25 jaar over. Als je met een ruimtetuig dat we nu hebben zou proberen naar die zon te reizen, dan zou je daar tienduizenden

0: jaren overdoen? Dat was de vraag van vandaag.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Criss Cross Amsterdam, bijgestaan door Louisa Sonza met My Oh My. Ken je deze nog? Dat is ook alweer van een tijdje geleden. Spin Doctors, het was een dikke hit. Two Princes.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

on your own.

Soms wil het weer niet helemaal mee. En ja, echte tropische temperaturen zijn ook achter de rug. Maar wij blijven hier bij Melinda FM toch zomerse platen draaien. Of heette dit van die Electrica Salsa? Dit kan je ook gerust als zijnde Zuiders bestempelen. Nummer van Bob Marley en zijn Wailers. Goeie vraag. Is this love?

Bob Marley en de Wailers met Is This Love. Dat was het alweer voor de donderdagse dubbele aflevering van de Lunchbreak. Morgen sluiten we het hoofdstukje week af. Gaan we richting weekend. Hopelijk bent u er dan ook alweer bij. En voor zo dadelijk veel plezier met de collega's. Graag tot morgen om 11:00.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
2: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
1: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
3: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
1: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing. Dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt de burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Elton John en I'm Still Standing. Goedemiddag, welkom bij Melinda FM. Ik ben Mike en we zitten samen nog tot 14 uur en dit met onze muzikale matinee.

De Backstreet Boys and Everybody's Backstreet Back. Zondag aanstaande trouwens vindt in gans Vlaanderen en op tal van plaatsen autovrije of de autoloze zondag plaats. En ook de stad Oostende neemt opnieuw deel aan die autovrije zondag met een zee aan activiteiten. Er staan ook wat heel leuke activiteiten op de planning voor iedereen. En dit jaar vindt dus die autovrije zondag nu zondag plaats in de binnenstad. Het gaat wel specifiek over de zone tussen Leopold II-laan, Vindictievenlaan, Visserskaai en de Koning Albert I promenade. In die zone wordt tussen 12 en 18 uur geen gemotoriseerd verkeer meer toegelaten. En om 13 uur trappen ze dan het activiteitenprogramma af.

De eb en vloed versie van Matthias Mesmans. Wat heb ik nog in dit programma? Nina komt eraan met The Reason is You, Flash and the Pan uit de jaren 70. En deze moet je ook. En hier is Hoverphonic.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

De Meta Relaxo Stand Night Run, dat is een belevelingsloop waarbij je over de zeedijk en door de binnenstad kan lopen langs een parcours vol ambiance. Dit jaar kies je voor het eerst tussen twee afstanden, de 5 of de 10 miles. En ze organiseren voor de kleinsten ook nog eens een kidsrun. Het doel dat is een mooi bedrag gaan inzamelen voor de goede doelen. De 11e editie, dat is een organisatie van de Rotary Oostende Terstreep. Samen met de hoofdsponsors mikken ze toch vrijdag aanstaande op een goede 4000 deelnemers.

Fascination met de Alpha Beat. Straks nog werken van Jimmy Frey, zo mooi, zo blond en zo alleen. En nu gaan we toch eens luisteren naar die nieuwe.

0: u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.

Ook dit jaar roept eigenlijk Oostende zijn inwoners op om een idee in te dienen voor wijkprikkels. En dat kan je dus doen vanaf vandaag. Of je nu een individu bent, deel uitmaakt van een vereniging of samen met je buren iets wil realiseren, het is nu het moment, iedereen kan meedoen. Via ons.oostende.be kan je dus eigenlijk vanaf nu een voorstel gaan indienen of reageren op andere ideeën als je liever meehelpt aan de uitwerking ervan. Dien je zelf een voorstelling, geen probleem, geef een korte beschrijving en de locatie mee. De stad zal daarna contact met je opnemen om samen alles te gaan bekijken of het langs kan. Goed. Hoe kan je het doen? Liever op papier invullen? Geen probleem. In elke ontmoetingscentrum staat er eigenlijk een wijkprikkelsbrievenbus waarin jij je voorstel kan droppen. Of ga gewoon eens langs bij de wijkcafés.

Gilbert Montagnier met Le Sunlight des Tropiques. Dat is ook wel langer geleden, hè? Cyril met Stumbling In, dat krijg je nog. En deze opvolger van A Good Heart. Hier is Virgil Sherkin.

Het was zijn periode in de jaren 80, Fergus Sharkey. Vind je ook niet, Your Little Thief? Het zit erop voor vandaag. Morgen terug, nieuwe afspraak om 13 uur. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Ieper is een 76-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde langs de Poperingseweg in de buurt van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. De regionale luchthaven Oostende-Brugge heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De vorige vergunning die werd eerder vernietigd. Aan de nieuwe vergunning zijn wel enkele voorwaarden verbonden. In Nieuwpoort komt er een volwaardig buitenzwembad. Zwemmers die kunnen er nu al buiten en uitrusten aan een ligweide. Het stadsbestuur van Nieuwpoort vroeg de inwoners wat er met de zone moest gebeuren. En uit een bevraging bij 560 mensen blijkt dat de helft kiest voor een betalend open luchtzwembad met zwem- en speelzone. In West-Vlaanderen is het oppompverbod versoepeld. Landbouwers die mogen opnieuw water oppompen uit het Blankenbergse poldergebied. Dat is ook zo voor de Grote Kemmelbeek, de Martjesvaart en de Handsamevaart. Op alle andere waterlopen blijft het verder verboden om water op te pompen. 4 kunstenfestivals in West-Vlaanderen die gaan vanaf volgend jaar samenwerken. De Triennales van Brugge en Kortrijk, de Triennale Beaufort aan de kust en het kunstenfestival Watoe hebben daarvoor een platform, namelijk COPPA, opgericht. En zo willen ze meer internationale bezoekers aantrekken. En COPPA krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid. De komische fictiereeks Nonkels krijgt een eigen stripalbum, dat meldt Play. Het album heet Luxe Kaas en ligt vanaf 24 september in de winkel. Het stripalbum telt 38 pagina's. Medebedenker en scenarist Jelle de Beule die schreef het verhaal samen met cartoonist Lecter. Louis Clément, bekend van onder meer Nachtwacht, maakte de tekeningen en werkte er ongeveer 5 maanden aan.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En vandaag is droog gestart en half bewolkt, maar later wordt het zwaar bewolkt en gaat het regenen. Er zijn ook enkele buien. De temperaturen die halen 16 tot 20 graden. De zuidwestenwind die waait matig en aan zee vrij krachtig. Vanavond trekt dan de regen weg en komen er opklaringen. En morgen vrijdag krijgen we wisselend bewolkt weer met lokaal een buitje en temperaturen tot 19 à 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. De Deli.

Laura Branningham en Self Control. En daarmee zijn we ook alweer beland aan de donderdageditie van onze rotonde. Vandaag 17 september. Blij dat jullie er weer bij zijn aan de andere kant van de radio. Wij blijven bij jullie tot 4 uur.

Het was een studioprojectje gevestigd in Engeland en gemaakt en geproduceerd door Mark Pomeroy, Soul Searcher en Can't Get Enough. Meer en meer Belgen blijken lastig hebben van artrose. 1,6 miljoen Belgen lijkt ermee te maken te hebben. Dit werd bekendgemaakt naar aanleiding van de Wereld Artrosedag. Belangrijke dingen die je kunt doen om artrose tegen te gaan zijn bijvoorbeeld je gewicht onder controle houden. Maar ook vooral hou je gewrichten in conditie. Zowel voor reuma als artrose zijn je spieren versterken en versoepelen zeer belangrijk. Dit kan in de vorm van wandelen, fietsen of krachttraining. Met dergelijke stappen zou je al veel voorkomen. Want weet momenteel, weinig bestaat er nog tegen gevorderde artrose.

Nog juist op de valreep van de 70s. Every time I think of you van de Babies. Wie het charmante te gaan wandelend wil ontdekken, moet zich ongetwijfeld inschrijven ten laatste vandaag voor een begeleide wandeling met hits. De wandeling gaat over een drietal kilometer en vertrekt aan het infokantoor De Gaan Centrum. Alle informatie toerisme@degaan.be of telefonisch 059 24 21 34. Dit is Avicii.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

de Bloodline van Alex Warren en Jelly Roll. Het gaat de goede kant op wat onze beweging betreft, want we beginnen blijkbaar massaal veel te sporten. Blijkt uit cijfers dat momenteel bijna 1,5 miljoen mensen zich heeft ingeschreven bij een sportclub. Dit is 21,8% van de Vlamingen. De recordstijging ten opzichte van vorig jaar situeert zich vooral bij vrouwen, tieners, twintigers en ja, ook 70-plussers. Toch wel goede cijfers die doen concluderen dat mensen bewuster bezig zijn met hun gezondheid. Wij zouden zeggen, doe zo verder. En wij gaan wat lekkere geluiden produceren. Beautiful Noise, dit is Neil Diamond.

Wij kunnen alvast concluderen dat het niet vriendelijk overkomt van Lily Allen. Fuck you. Op 20 september kunt u getuige zijn van een apéro-concert van die verdampte spielerij. De locatie is Kiosk Wapenplein in Oostende en dit tussen 11 en 12 uur. Energieke muziek en show van de bovenste plank. En dit is er ook zo eentje, Britney Spears.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Onze Céline Germans, een dametje die ongetwijfeld het concept van Mama Margriet zal verder zetten tussen jou en mij. Ook wij Belgen zijn er ons blijkbaar van bewust dat hokken nergens goed voor is. Ruim 10.000 Belgen hebben zichzelf in 2025 een gokverbod opgelegd. Dit betekent dat ze zichzelf hebben verbannen uit het online gokken en casino's. Dit kunt u bij de Kansspellencommissie aanvragen. Zo wordt je geregistreerd en uitgesloten om toegang te krijgen bij alles wat met hokken te maken heeft. Voor velen een goede oplossing. Dit is Somber.

0: of You.
1: Ed Sheeran en Shape of You. En wij zijn uitgepraat, althans voor vandaag toch. Maar morgen dan hebben we alweer de laatste van deze week. Nu is het tijd voor onze collega Patrick met zijn spits. En wij gaan er vandaag uit met Rock Fazine en Hélène. Graag tot morgen, zelfde zender, zelfde uur. Tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Vier kunstenfestivals in West-Vlaanderen die gaan vanaf volgend jaar samenwerken. De Triennales van Brugge en Kortrijk, de Triennale Beaufort aan de kust en het kunstenfestival Watu hebben daarvoor een platform, namelijk COPPA, opgericht. En zo willen ze meer internationale bezoekers aantrekken. En COPPA krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid. In Nieuwpoort komt er een volwaardig buitenzwembad. Zwemmers die kunnen er nu al buiten en uitrusten aan een ligweide. Het stadsbestuur van Nieuwpoort vroeg de inwoners wat er met de zone moest gebeuren. En uit een bevraging bij 560 mensen blijkt dat de helft kiest voor een betalend openluchtzwembad met zwem- en speelzone. Hogeschool Vives heeft gisteren namiddag officieel het nieuwe academiejaar geopend. Vooral het afstandsonderwijs en de Engelstalige internationale opleidingen die zitten volgens algemeen directeur van Vives, Cathy De Witte, in de lift. De komische fictiereeks Nonkels krijgt een eigen stripalbum, dat meldt Play. Het album heet Luxe Kaas en ligt vanaf 24 september in de winkel. Het stripalbum telt 38 pagina's. Medebedenker en scenarist Jelle de Beuler die schreef het verhaal samen met cartoonist Lecter. Louis Clément, bekend van onder meer Nachtwacht, maakte de tekeningen en werkte er ongeveer 5 maanden aan. De regionale luchthaven Oostende-Brugge heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De vorige vergunning die werd eerder vernietigd. Aan de nieuwe vergunning zijn wel enkele voorwaarden verbonden. In Torhout heeft AZ Tilta officieel een nieuwe vleugel geopend. Patiënten die kunnen er nu terecht voor consultaties bij specialisten, bloedafnames en labo-onderzoeken. Volgens algemeen directeur Joost Baart past de nieuwe vleugel binnen de toekomstvisie van het ziekenhuis in Torhout. Met laagdrempelige zorg dicht bij de mensen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En vandaag is droog gestart en half bewolkt, maar later wordt het zwaar bewolkt en gaat het regenen. Er zijn ook enkele buien. De temperaturen die halen 16 tot 20 graden. De zuidwestenwind die waait matig en aan zee vrij krachtig. Vanavond trekt dan de regen weg en komen er opklaringen. En morgen vrijdag krijgen we wisselend bewolkt weer met lokaal een buitje en temperaturen tot 19 à 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

0: En zo is het weer 4 uur geweest en dat op deze donderdagnamiddag natuurlijk. En je bent helemaal toe aan een nieuwe aflevering van De Spits. En dat hier bij Melinda FM. Je hoorde Kylie Minogue en I Should Be So Lucky. En dat was een plaatje uit 1988. Wij gaan door tot aan de klok van 5 uur met heel veel fijne muziek. En dit is de volgende. Dit is muziek van Jonas Blue samen met Maleva en Edge of Desire.
1: De Spits. Muziek die met je meerijdt. Elke weekdag van 16 tot 17 uur.

We gingen terug naar het jaar 1992. Dat deden we in het gezelschap van Lionel Richie. Jawel, die hoorde je met My Destiny hier bij jouw radio. Melilla FM is de naam natuurlijk. En de spits, ja, die hoor je elke werkdag, zoals dat al een tijdje zo is, hè, sinds het begin van deze septembermaand. En ondertussen zitten we al ruim over de helft van die septembermaand. Om maar te zeggen dat die tijd natuurlijk bijzonder snel gaat. Maar we laten het niet aan ons muzikale hart komen. Want de volgende dame die klaar staat tenminste, ja, die zal wel wat andere problemen hebben aan haar hart. Niet meteen aan haar hart misschien, maar toch wel problemen, want ja, ze moet vechten tegen toch wel die vreselijke ziekte. Ik heb het over Isabelle A. En smeek maar niet om mij.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

0: Elke weekdag van 16 tot 17 uur. De Spits.
1: Dat is zo, inderdaad. Elke werkdag krijg je die spits hier bij Melinda FM natuurlijk. En ook elke dag een weetje, zo'n wistje dat je kan meenemen naar de keukentafel deze avond of in de luie zetel, je weet maar nooit, om eens interessant uit de hoek te kunnen komen. Wel, wij helpen jou daarbij in de spits, want ik heb iets wat je misschien wel kan meegeven. Ik neem je mee terug naar 10 september van het jaar 2008 en toen werd de Large Hadron Collider, dat is de gigantische deeltjesversneller van CERN, officieel in gebruik genomen. Die machine ligt voor een groot deel onder de grond, op de grens van Zwitserland en Frankrijk, en heeft een tunnel van ongeveer 27 kilometer lang. Terwijl wij vandaag misschien vooral proberen op tijd thuis te geraken, laten wetenschappers daar piepkleine deeltjes met enorme snelheid op elkaar botsen. Klein verschil in schaal, maar allebei behoorlijk druk dus. Ja, kijk, een weetje die je dus wel wat interessant kan maken vanavond. Je weet maar nooit. Goed, wij hebben muziek voor je klaargemaakt, gezet tenminste. En dat is straks Candy Station met You Had Your Heart, tenminste, Run Free. Maar eerst de Subway. Hier is Chapel Rowan.

Ja, in het jaar toen we aan de jaren 2000 begonnen, ja, toen hadden we heel hoge verwachtingen en werd er ons van alles voorspeld en dergelijke meer. Maar kijk, alles is toch nog relatief goed gekomen. 2000 schreven we met deze single Artful Dodger en Romina Johnson. Je hoorde hem met Moving Too Fast. Daarnet zaten we al op 10 september in 2008. Wel, ik neem jou nog eventjes mee naar de 10e september, maar dan van het jaar 2014. Want dan begonnen de eerste Invictus Garners, of Games tenminste, in Londen. Dat zijn internationale sportwedstrijden voor gewonde militairen en veteranen. Honderden deelnemers uit verschillende landen nemen daaraan deel. Een mooi voorbeeld van hoe sport mensen kan samenbrengen en nieuwe energie kan geven. Zo zie je maar dat niet alleen muziek mensen samenbrengt, maar ook sport dat zeer zeker kan. Captain Jack is daar misschien ook wel een voorbeeld van. Hier is hij met zijn gelijknamige song Captain Jack dus.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: maken.
1: Veel heb je blijkbaar niet nodig om te blijven slapen bij Snelle en Maan. Een tandenborstel lijkt al voldoende te zijn. Daarvoor Baby Rexha en samen met Faithless brachten ze New Religion en Annie, I'm Not Your Daddy. Dat was het begin van ons drietalletje, wat we op je loslieten natuurlijk. Kid Creole en The Coconuts. Oh ja, die mogen we ook niet vergeten. Na die Captain Jack hadden we nog het bezoek van Yannick Bovie en Faithful Friend op deze donderdag hier in een aflevering van De Spits. Waren we zo stiltjes aan, ja, toch naar het einde van die uitzending aan het lonken zijn alweer. Ja, zo zie je maar dat die klok niet stilstaat natuurlijk. Ik heb van jou nog Janet Jackson en Nasty en Miles Smith met Stargazing. Mag ik jou uitnodigen voor een nieuwe spits morgen even over de klok van vieren. En dan zitten we alweer op een zucht van het weekend om het weekend in te zetten met een fijne spits. Zometeen Jacques met de Turbulentieshow en wij dus morgen een nieuwe afspraak voor de spits. Blijf vooral hangen hier bij Melinda FM dus.
2: De Spits, muziek die met je meerijdt. Met Patrick Bollaert. Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Je hoort Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
2: Het positieve daarin is dat ze echt strenge verplichtingen oplegt voor platformen die gewoon veiliger moeten zijn voor onze jongeren. Vandaag zien we dat de kinderen eindeloos scrollen omdat het ook zo verslavend is ontworpen. Of dat ja, via algoritmen bepaalde in een soort van rabbit hole geraakt. En dus we eigenlijk willen Europa die risico's aanpakken en ervoor zorgen dat platformen veiliger zijn voor de kinderen.
1: Vooraleer een kind wil inloggen, zal het eerst zijn identiteit moeten bevestigen. Bijvoorbeeld met It's Me. In Hechtel-Exel in Limburg is één Amerikaanse militair zwaar gewond geraakt. Hij raakte in de problemen toen hij de controle verloor over zijn parachute na een windstoot. Vier andere militairen raakten lichter gewond. De militairen namen deel aan een grote internationale oefening met in totaal 250 parachutisten. Actrice Chris Bonny is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonny stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. Koningin Mathilde gaat zondag naar New York. Ze zal daar 3 dagen aanwezig zijn op een vergadering van de Verenigde Naties. Op de agenda staan onder meer een ontmoeting met de secretaris-generaal Antonio Guterres. En ze zit ook samen met verschillende organisaties van de VN. Het ontwikkelingsprogramma bijvoorbeeld, dat wordt geleid door ex-premier Alexander De Croo. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de 3e keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt programmator Wim de Witte. Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen droger en meer zon bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met kans op regen bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger met kans op zon in de namiddag en 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Ze hebben trouwens een mooi palmares opgebouwd en met dit plaatje is het allemaal begonnen in 1982. Dat was The Time Bandits.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Een grote hit in de Lage Landen. En dat kreeg je meteen in die turbulente show bij Melinda FM van Chinese met I Love Your Smile. Zometeen Stromae, maar eerst Gunter Neefs.
1: Je praat groot, je speelt het hart.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dat zijn zo van die platen die bij ons worden genoemd goud van oud. Platen die meer dan 50 jaar op die teller hebben staan. Dat was het aardige geluid van The Tramps met Shout.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsring om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Altijd zeer optimistisch door het leven gaan. Dat was een klein beetje de boodschap die je meekreeg van DC Lee. Het was See the Day uit de hitparades van 1985. En het is misschien wel tijd voor een feestje. En dat doen we tezamen met Neil Horan.

Ja, ze waren de grote concurrentie van Doe Maar en de Frank Boeijen groep, deze mensen van Toontje Lager en Zoveel Te Doen. Nu alvast op naar de top van het uur op donderdagmiddag bij Melinda FM. En dat doen we in het gezelschap met een plaatje uit 1988. Haar naam was Kim Wilde, zeer populair. Het is Never Trust a Stranger. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Dat is een goede zaak, vindt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
2: Met de Vlaamse regering willen wij ook dat platformen gewoon veiliger zijn, dat de echte risico's worden aangepakt. En dat is wat Europa voorschrijft, strenge verplichtingen voor die platformen die eigenlijk moeten veilig zijn. Als een product niet veilig is, dan mag dat niet verkocht worden. Hè. Dan halen ze dat uit de schappen. Maar online moet dat ook gelden en dus die platformen moeten gewoon ook echt veilig zijn.
1: De lidstaten moeten die plannen nu eerst nog goedkeuren. Goed nieuws van bij spelletjesmaker Cartamundi in Turnhout. Daar zoeken ze 100 nieuwe mensen, vooral technische profielen. Voor snijden, verpakken en drukken bijvoorbeeld. Op dit moment werken er zowat 600 mensen voor Cartamundi in ons land. In Saoedi-Arabië is een dode gevallen nadat hij geraakt werd door het puin van een neergehaalde drone. Er vielen ook 2 gewonden. Ook meerdere gebouwen en voertuigen raakten beschadigd. Volgens de civiele bescherming was de drone afkomstig van Houthi-rebellen in buurland Jemen. En Afitiam mag weer. Een jaar na de heisa op het WK in Tokio start ze morgen opnieuw in een zevenkamp. Dit keer in Talence in Frankrijk. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Ze is 32. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de 8e finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu willen ze beter doen. Op meer dan 70 plaatsen is het nu zondag autovrije zondag. Nog nooit deden zoveel steden en gemeenten daaraan mee. Vorig jaar waren het er nog maar 53. In sommige steden zijn er straatfeesten, in andere mag je gewoon niet met de auto door. Iedereen organiseert het op zijn eigen manier. Ook Wallonië doet mee onder de naam Dimanche sans voiture. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Karen Willems.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uit.

0: Laat gassen zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré heeft meer details. De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Rond deze tijd leggen de luchtverkeersleiders van Skies het werk opnieuw neer op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens raken met de directie over hun nachtpremie. De drone die gisteren het vliegverkeer op Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar die foto's wilde maken van een gebouw in de buurt. Dat zegt ook de eigenaar van de drone. Die riskeert een boete. In Gent mogen over 3 jaar geen reisbussen meer in het centrum rijden, omdat die bussen voor te veel overlast zorgen, zegt Gent-schepen van mobiliteit Joris van den Broeke.
2: Dat zijn er soms 100 per dag. Dat is heel onaangenaam voor de mensen in de stad, maar zorgt bijvoorbeeld voor doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer. En daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Wij gaan wel vlakbij het centrum comfortabele op- en afstapplaatsen voorzien en waar de mensen dan naar het centrum kunnen wandelen of eventueel zelfs met een bootje over het water.
1: Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand. Brugge doet dat ook al zo op die manier. Opnieuw malaria-doden in de buurt van de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. Dat melden de lokale autoriteiten. Eerder deze week werden er ook al 2 besmettingen daar vastgesteld. Eerder dit jaar stierven al 2 mensen aan malaria. Het ging om medewerkers van de luchthaven. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door. Maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau Anka. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarde van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
2: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
1: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.